If I Had Words 1977 van Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald is een Britse zanger. Eerstmaals maakte Fitzgerald in de 70 jaren als zanger op zich opmerkzaam. En na 1977, gemeenzaam met de Nederlandse zangerin Yvonne Keeley, dat ze werd If I Had Words af. Beide worden daarbij van St. Thomas More School Choir begeleid. Die single kon zich aanvang des jaren 1978 10 weken lang in de Britse charts plaatsen, waar de titel plaats 3 erreichte. In de Nederlandse en Belgische charts klang de titel op plaats 1. In 1995 sollte das Lied für den Soundtrack des erfolgreichen australischen Familienfilms Ein Schweinchen namens Babe Verwendung finden.